0: Anti Ghost Bazerk.
1: Want mijn R komt nooit goed uit.
0: Felt like being